0: NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog onderdacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten 3 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stefan Straat.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Ja, ja, mensen. Kom dinsdag 5 mei naar het Bevrijdingsfestival op de Luifelbaan in Leiden. Met een gezellige jaarmarkt, foodtrucks, Leidse artiesten en kinderattracties op het 5 meiplein en Bevrijdingsplein. Zie ik je 5 mei bij de Luifelbaan.
1: Kom dat zien! Kom dat zien!
0: De Luifelbaan heeft het.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: bedrijf verdienen en werkervaring opdoen? Kies zelf wanneer je wilt werken. Werk deze zomer in de zorg bij Activiet. Flexibel werken, goed verdienen en ervaring opdoen met een zorgbaan die ook voor jou zorgt. Kijk nu op werkenbij.activiet.nl.
1: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Door het hele land raakt het stroomnet steeds meer belast. Ook onze regio hikt tegen een grens aan. Nieuwe stroomaansluitingen kunnen niet direct aangelegd worden, dus komen alle aanvragen vanaf 1 juli op een wachtlijst. Ook de kleinverbruikaansluitingen. Momenteel lijden vooral bedrijven onder het knellende stroomnet, want voor aanvragen van grote aansluitingen is er al een wachtrij. Kleinverbruikaansluitingen, tot en met 3x80 ampère, kunnen nu nog direct op het stroomnet, maar vanaf 1 juli is dat dus verleden tijd. In de Stevenshof en in het centrum van Leiden controleerde de politie donderdagavond tientallen fatbikes. Uiteindelijk werden er 39 bestuurders beboet. Naar eigen zeggen wil de politie met deze controle de overlast van fatbikes bestrijden. Van de 39 bekeurden zijn er 7 beboet omdat ze te hard reden. Anderen kregen de sanctie wegens rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs of rijden met een ingevorderd rijbewijs. Ook waren er fatbike-bestuurders die wegens telefoongebruik tijdens het rijden werden beboet of die niet in de juiste rijrichting reden. Een deel van het Irispark in Oostgeest wordt deze zomer minder vaak gemaaid om wilde bijen en andere bestuivers meer ruimte te geven. Met de maatregel wil de gemeente bijdragen aan het herstel van insectenpopulaties die volgens recent onderzoek onder druk staan. Volgens de gemeente gaat het om een relatief kleine aanpassing in het onderhoud die mogelijk een groot effect kan hebben op de biodiversiteit. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Bewolking en zon wisselen elkaar vandaag af. Gedurende de dag blijft het droog. In de loop van de avond is er kans op regen en onweer. De wind is matig, kracht 3, en komt uit westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Door het hele land raakt het stroomnet steeds meer belast. Ook onze regio hikt tegen een grens aan. Nieuwe stroomaansluitingen kunnen niet direct aangelegd worden, dus komen alle aanvragen vanaf 1 juli op een wachtlijst. Ook de kleinverbruikaansluitingen. Momenteel lijden vooral bedrijven onder het knellende stroomnet, want voor aanvragen van grote aansluitingen is er al een wachtrij. Kleinverbruikaansluitingen, tot en met 3x80 ampère, kunnen nu nog direct op het stroomnet, maar vanaf 1 juli is dat dus verleden tijd. In de Stevenshof en in het centrum van Leiden controleerde de politie donderdagavond tientallen fatbikes. Uiteindelijk werden er 39 bestuurders beboet. Naar eigen zeggen wil de politie met deze controle de overlast van fatbikes bestrijden. Van de 39 bekeurden zijn er 7 beboet omdat ze te hard reden. Anderen kregen de sanctie wegens rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs of rijden met een ingevorderd rijbewijs. Ook waren er fatbike-bestuurders die wegens telefoongebruik tijdens het rijden werden beboet of die niet in de juiste rijrichting reden. Een deel van het Iruspark in Oostgeest wordt deze zomer minder vaak gemaaid om wilde bijen en andere bestuivers meer ruimte te geven. Met de maatregel wil de gemeente bijdragen aan het herstel van insectenpopulaties die volgens recent onderzoek onder druk staan. Volgens de gemeente gaat het om een relatief kleine aanpassing in het onderhoud die mogelijk een groot effect kan hebben op de biodiversiteit. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Bewolking en zon wisselen elkaar vandaag af. Gedurende de dag blijft het droog. In de loop van de avond is er kans op regen en onweer. De wind is matig, kracht 3, en komt uit westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dichtbij.activiet.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dat is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Nee, er valt hier niks te doen, ik wil op stap. Maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat hem?

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Door het hele land raakt het stroomnet steeds meer belast. Ook onze regio hikt tegen een grens aan. Nieuwe stroomaansluitingen kunnen niet direct aangelegd worden, dus komen alle aanvragen vanaf 1 juli op een wachtlijst. Ook de kleinverbruikaansluitingen. Momenteel lijden vooral bedrijven onder het knellende stroomnet, want voor aanvragen van grote aansluitingen is er al een wachtrij. Kleinverbruikaansluitingen, tot en met 3 keer 80 ampère, kunnen nu nog direct op het stroomnet, maar vanaf 1 juli is dat dus verleden tijd. In de Stevenshof en in het centrum van Leiden controleerde de politie donderdagavond tientallen fatbikes. Uiteindelijk werden er 39 bestuurders beboet. Naar eigen zeggen wil de politie met deze controle de overlast van fatbikes bestrijden. Van de 39 bekeurden zijn er 7 beboet omdat ze te hard reden. Anderen kregen de sanctie wegens rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs of rijden met een ingevorderd rijbewijs. Ook waren er fatbike-bestuurders die wegens telefoongebruik tijdens het rijden werden beboet of die niet in de juiste rijrichting reden. Een deel van het Iruspark in Oostgeest wordt deze zomer minder vaak gemaaid om wilde bijen en andere bestuivers meer ruimte te geven. Met de maatregel wil de gemeente bijdragen aan het herstel van insectenpopulaties die volgens recent onderzoek onder druk staan. Volgens de gemeente gaat het om een relatief kleine aanpassing in het onderhoud die mogelijk een groot effect kan hebben op de biodiversiteit. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Bewolking en zon wisselen elkaar vandaag af. Gedurende de dag blijft het droog. In de loop van de avond is er kans op regen en onweer. De wind is matig, kracht 3, en komt uit westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak, waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy, omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden, tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Ja, lekker. We zijn weer van start. Het is 10:00 geweest. Het is jouw zaterdagochtend met een nieuwe weekend editie koffieshow. Goedemorgen.

Nee hoor, het is nog niet te laat. Tenminste, tenzij je vanochtend om 8 uur al op je werk hebt moeten verschijnen natuurlijk. Hè. Dan is het nu wel een beetje laat. Ja, het is al ruim 10 uur geweest. Goedemorgen. Dat betekent trouwens wel dat je er middenin zit. Een nieuwe weekend-editie koffieshow bij Unity NL. Ja, wat was je allemaal van plan om te gaan doen vandaag? Had je allerlei zonnige plannen? Dacht je gistermiddag...

Zo, lekker zeg, Route du Soleil. Als je nu naar buiten kijkt, dan lijkt het er niet op. Maar het is wel lekker, gezellig. Wolter Kroes, een singletrack trouwens. Hè, dus die ga je de komende week nog heel veel horen bij Unity NL. Dit is Marlon. Zij

van Berg in de koffieshow. Het is vandaag alweer 2 mei. Ja, die tijd gaat snel, hè? Ben jij toevallig jarig vandaag? En vind je het leuk om te weten met wie jij je verjaardag misschien viert? Op deze zaterdag 2 mei? Nou, onder andere met Nederlands acteur, scenario schrijver, regisseur en presentator Victor Reinier. Ja, die is jarig vandaag. En ook Hein Vergeer. Ken je nog Hein Vergeer? Komt die naam je nog bekend voor? Nou, dat was ooit een Nederlands topschaatser. Ja, Hein Vergeer is geboren op deze dag in 1961. Dat betekent dat hij alweer 65 jaar is geworden. En dan tot slot Erik de Vogel. Nederlands acteur natuurlijk. En wie was ook weer Erik de Vogel? Of wie is ook weer Erik de Vogel? Nou, dat is natuurlijk gewoon Ludo Sanders uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja. En Erik is geboren op deze dag in 1961. Dat betekent dat hij zijn 65ste verjaardag viert ook. En ja, hij heeft ook nog een keer geluk. Want hij staat als laatste op de kalender. En ja, als je als laatste op de kalender staat, gaan we zingen voor je.

En voor alle jarigen zingen we hiep, hiep, hoera. Ja, gezellig hoor. Nou, mocht je jarig zijn dus, van harte gefeliciteerd. Nogmaals namens iedereen van Unity NL, maak er een hele gezellige zaterdag van. Nou, aan de zaterdagochtend zal het niet liggen, want wij gaan het gezellig maken in de koffieshow. Met nu, Edwin van der Tolen. In die

0: Dan bonjour, Mike Oskam hoor je. Het is de weekendeditie koffieshow voor de zaterdagochtend. En op zaterdagochtend brengen we je ook altijd helemaal op de hoogte van alles wat er gebeurt in de regio. Hier is Paul.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Door het hele land raakt het stroomnet steeds meer belast. Ook onze regio hikt tegen een grens aan. Nieuwe stroomaansluitingen kunnen niet direct aangelegd worden. Dus komen alle aanvragen vanaf 1 juli op een wachtlijst. Ook de kleinverbruikaansluitingen. Momenteel lijden vooral bedrijven onder het knellende stroomnet. Want voor aanvragen van grote aansluitingen is er al een wachtrij. Kleinverbruikaansluitingen, tot en met 3x80 ampère, kunnen nu nog direct op het stroomnet. Maar vanaf 1 juli is dat dus verleden tijd. In de Stevenshof en in het centrum van Leiden controleerde de politie donderdagavond tientallen fatbikes. Uiteindelijk werden er 39 bestuurders beboet. Naar eigen zeggen wil de politie met deze controle de overlast van fatbikes bestrijden. Van de 39 bekeurden zijn er 7 beboet omdat ze te hard reden. Anderen kregen de sanctie wegens rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs of rijden met een ingevorderd rijbewijs. Ook waren er fatbike-bestuurders die wegens telefoongebruik tijdens het rijden werden beboet of die niet in de juiste rijrichting reden. Een deel van het Iruspark in Oostgeest wordt deze zomer minder vaak gemaaid om wilde bijen en andere bestuivers meer ruimte te geven. Met de maatregel wil de gemeente bijdragen aan het herstel van insectenpopulaties die volgens recent onderzoek onder druk staan. Volgens de gemeente gaat het om een relatief kleine aanpassing in het onderhoud die mogelijk een groot effect kan hebben op de biodiversiteit. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Bewolking en zon wisselen elkaar vandaag af. Gedurende de dag blijft het droog. In de loop van de avond is er kans op regen en onweer. De wind is matig, kracht 3, en komt uit westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Rijnbaar Mans van de ANWB. Het is druk op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar loopt het vast tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. Hier doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van Django Wagner op zaterdagochtend. Waar we zometeen in de koffieshow even een terugblik gaan doen naar de 3, 2 en 1 van vorige week. En dan heb ik het natuurlijk over de 3, 2 en 1 uit onze eigen Unity NL Top 25. Dat is zometeen. Maar nu eerst Thomas Bergen.

0: Amigas.
1: Ja, Stef Hoorn en Lange Frans. Limbo hoorde je. Ja, ook vanmiddag is het weer zover. Dan tellen we de 25 meest meegezongen platen van eigen bodem met je af natuurlijk. Onze eigen Unity NL Top 25. Die lijst die wordt trouwens samengesteld hè, door regionale downloads en streams. Airplay op Unity NL en nog heel veel meer. En Elmar die neemt ze dan met je door. Nou, op vrijdagmiddag, gistermiddag dus, gaat hij dat uit zitten rekenen. Pakt hij zijn telraam erbij, zijn rekenmachine, het Excel-bestand. Nou, alles erop en eraan. En vanmiddag om 2 uur is hij hier dan hier in de studio om hem met jou door te nemen. Die top 25, onze eigen Unity NL top 25. En op zaterdagochtend in de weekendeditie Koffieshow blikken we altijd heel even terug naar de 3-2-1 van vorige week.
2: Nummer 3.
3: Het is mijn eigen schuld en het is al...
1: Vorige week op 3. Guido van der Graaf. Eigen schuld.
2: Nummer 2.
3: De tapste rijdt die Guana.
1: Oh, die is ook lekker, hè? Snel gestegen in de lijst. Sander Kwarte, vorige week op nummer 2.
2: Nummer 1.
1: En op nummer 1, vorige week net zo 1 als de week daarvoor.

Robert Pater. Allerliefst hoor je bij Unity NL. En ja, misschien kijk je nu wel links van je of rechts van je en denk je, als je je partner ziet, jij bent de allerliefste. Of misschien ben je iets anders aan het doen. Ben je gewoon aan het werk op zaterdagochtend? Ja, moet je nog werken vandaag? Kijk je je collega aan en denk je, jij bent de allerliefste. Heb je stiekem een of andere crush op je collega? Hé, het maakt niet uit, hè. Liefde is altijd goed, zolang het mag. En dan kan het zomaar zijn dat dat een beetje blijft spoken in je hoofd. Oftewel, jij blijft hangen in mijn hoofd. Dit is

0: Actiefiets.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum een kwartier vertraging door een ongeluk en de linkerrijstrook is hier afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom

Wesley Bronkhorst. Alles gegeven bij Unity NL in de koffieshow. Het tweede uur van die weekendeditie koffieshow voor deze zaterdagochtend. Ik ben altijd een beetje benieuwd. Wat ben jij aan het doen op zo'n zaterdag? Ben je aan het werk? Ben je vrij? Ben je boodschappen aan het doen? Ga je naar de sportvereniging of heb je allerlei andere verplichtingen? Misschien helemaal verplichtingen waar je geen zin in hebt of zo. Nou ja goed, het maakt niet uit. Laat hem lekker aanstaan op Unity NL, ook op deze zaterdagochtend. Dan is dit Gerard Joling, niet van...

Dans, hoorde je. Het is zaterdagochtend en misschien heb je wel al zin in een sappie. Ja, denk je, ik ga vanmiddag even naar de kroeg. Vanavond even wat leuks doen. Of heb je dat gisteravond al gedaan en je denkt, nou ja, het enige sappie wat ik op deze zaterdagochtend neem is een jus d'orange. Ja, het kan natuurlijk ook, hè. En als je die jus d'orange dan op hebt, dan loop je rustig naar de brievenbus. Ja, het is een beetje old school. De enige brieven die je tegenwoordig nog krijgt zijn of van het CEIB of van de Belastingdienst. Maar goed, soms zit er ook wel eens iets heel leuks tussen, hè? Ja, een kaartje bijvoorbeeld van iemand die op vakantie is.

uur zomerslang hoor je bij Unity NL. Het is de weekendeditie koffieshow en tijd voor een stukje geschiedenis zoals we dat elk weekend doen op zaterdag en zondagochtend. We pakken de datum van vandaag er even bij. Dat is vandaag 2 mei. En wat is er allemaal gebeurd op 2 mei, maar dan jaren geleden? Leuk om je geschiedeniskennis een beetje op te krikken. Nou ja, feitenkennis meer. Want ik neem je even mee naar 2 mei 1977. Ja, Nederland die beleefde die dag een televisieloze avond. Ja, er werd gestaakt omdat de geluidstechnici van een productiebedrijf een arbeidsconflict hadden. Het was voor het eerst in 1961 dat er helemaal geen televisie te zien was die avond. En de NOS die dacht, nou laten we onderzoeken wat de Nederlander die avond gedaan heeft. Nou, er werd meer radio geluisterd, kwam uit het onderzoek. Dat is altijd een goed idee natuurlijk, hè. 11% die had langer de krant gelezen die avond en 23% hadden spelletjes gespeeld. En dat vind ik dan toch wel weer een romantisch gezellig idee, toch? Spelletjes spelen. Speel jij nog spelletjes? Hoeveel mensen spelen er nog spelletjes tegenwoordig? Gewoon zo'n spelbord op tafel en lekker met z'n allen. Nou goed. Dan 2 mei 1989. Het tweede kabinet Lubbers struikelt over het reiskostenforfait. Ja, er werd over gesteggeld. De VVD was het er niet mee eens. Zegde het vertrouwen in het kabinet op. En het kabinet kwam daarmee ten val op die 2 mei 1989. Dat is ook niet voor het eerst dat gebeurde natuurlijk. Was ook niet voor het laatst. Ja, dat weten we nu al. En dan precies 30 jaar geleden, 2 mei 1996... verpleegster Marta U krijgt 9 jaar en tbs voor de moord op 4 bejaarden. Ja, en ik zou bijna zeggen, ja, als je 9 jaar cel krijgt en tbs voor een moord op 4 bejaarden, dan heb je het verdiend en is het ook wel je eigen schuld. Nou,

Je kan niet eens fatsoenlijk liegen. Wat ben jij nou voor een vent? Ik was zo dicht bij echt geluk, maar je maakte alles stuk.

0: Ja.
1: Jij kan niet eens fatsoenlijk liegen. Els Bakker hoorde je. Nou, of het nou fatsoenlijk is of niet, het is toch rete ingewikkeld ook, hè, liegen. Ja, je hebt constant moet je onthouden wat je hebt gezegd. Ja, heel ingewikkeld. Voor je het weet zit je jezelf weer te verlullen ergens of zo. Hey, wie er trouwens niet liegt, maar gewoon echt de waarheid spreekt, zeker over alles wat er gebeurd is in de regio, is Paul.
2: Dit is JudithNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Door het hele land raakt het stroomnet steeds meer belast. Ook onze regio hikt tegen een grens aan. Nieuwe stroomaansluitingen kunnen niet direct aangelegd worden. Dus komen alle aanvragen vanaf 1 juli op een wachtlijst. Ook de kleinverbruikaansluitingen. Momenteel lijden vooral bedrijven onder het knellende stroomnet. Want voor aanvragen van grote aansluitingen is er al een wachtrij. Kleinverbruikaansluitingen, tot en met 3x80 ampère, kunnen nu nog direct op het stroomnet. Maar vanaf 1 juli is dat dus verleden tijd. In de Stevenshof en in het centrum van Leiden controleerde de politie donderdagavond tientallen fatbikes. Uiteindelijk werden er 39 bestuurders beboet. Naar eigen zeggen wil de politie met deze controle de overlast van fatbikes bestrijden. Van de 39 bekeurden zijn er 7 beboet omdat ze te hard reden. Anderen kregen de sanctie wegens rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs of rijden met een ingevorderd rijbewijs. Ook waren er fatbike-bestuurders die wegens telefoongebruik tijdens het rijden werden beboet of die niet in de juiste rijrichting reden. Een deel van het Iruspark in Oestgeest wordt deze zomer minder vaak gemaaid om wilde bijen en andere bestuivers meer ruimte te geven. Met de maatregel wil de gemeente bijdragen aan het herstel van insectenpopulaties die volgens recent onderzoek onder druk staan. Volgens de gemeente gaat het om een relatief kleine aanpassing in het onderhoud die mogelijk een groot effect kan hebben op de biodiversiteit. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Bewolking en zon wisselen elkaar vandaag af. Gedurende de dag blijft het droog. In de loop van de avond is er kans op regen en onweer. De wind is matig, kracht 3, en komt uit westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
4: Dit is Rijnbaar Mans van de ANWB. Er staat file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en Leidschendam doe je er een half uur langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er afgesloten. Ook staat er file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum een half uur door een ongeluk ook. De linker rijstrook is er dicht. En dan nog de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

101 Zomernacht met jou, Alex, hoorde je. En daarvoor ook nog Curaçao van Deon Leon. En daarvoor nog Paul met het regionieuws. En ik kreeg laatst een vraag van iemand. Hoe zit dat nou eigenlijk met het regionieuws? Wat is het regionieuws? Wat is Centraal Plus? Nou, Centraal Plus is gewoon de omroep waar we onder vallen. Ja, natuurlijk. En de collega's van die redactie, die verzorgen ook het regionieuws voor jou hier op Unity.nl. Zodat je gewoon ook op de hoogte blijft van alles wat er gebeurt in de regio, terwijl je ze meezingt. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Zoals ook op deze zaterdagochtend. Met nu, Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht is dit.

Robin Daver, uit het niets. Bij Unity NL hier op zaterdagochtend. Nou, niet helemaal uit het niets hoor. Nee, want ik draaide hem gewoon voor je. Ja, zo gaat dat. Heb jij trouwens zin in een feestje vanavond? Maar heb je zoiets van, nou, weet je wat? Het weer is een beetje wisselvallig. Ik heb helemaal geen zin om de deur uit te gaan misschien. Is het gewoon leuk thuis? Nou, heb ik een tip voor je.

Marco de Hollander, jij bent een echte vriend. Is toch lekker als iemand dat tegen je zegt. Ja, dan weet je dat je goed bezig bent voor diegene, toch? Ja, een beetje vleiend is het wel. En het tegen de ander zeggen is ook wel leuk. Trouwens, bij deze, jij bent mijn beste vriend. Want jij zat deze zaterdagochtend gezellig naar de radio te luisteren. En dan ben ik hier niet voor niks voor je geweest. Nee, ik hoop dat je een leuke zaterdagochtend gehad hebt. Want hij zit er bijna op, de weekendeditie koffieshow voor vandaag. Ik ga jou heel veel plezier wensen met alles wat je nog gaat doen op deze zaterdag. Ben ik er morgen om 10 uur weer. Tot morgen. Ik hoor aan.

0: werkenbij.activiet.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijnbaar Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein is je vertraging 10 minuten. Dan nog de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer.
1: Toch is

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Ja, ja, mensen. Kom dinsdag 5 mei naar het Bevrijdingsfestival op de Luifelbaan in Leiden. Met een gezellige jaarmarkt, foodtrucks, Leidse artiesten en kinderattracties op het 5 meiplein en Bevrijdingsplein. Zie ik je 5 mei bij de Luifelbaan?
2: Kom dat zien! Kom dat zien!
1: De Luifelbaan heeft het.
3: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Doorn doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dan nog de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Daar is het raak tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Hier is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoefvliet doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: De top 25 van UnityNL. Het is zaterdag 2 mei en tot 4 uur gaan we ze aftellen. De 25 grootste hits van eigen bodem.
4: Yeah. Je zingt ze mee!
6: Ja, zing!

0: TikTok, TikTok.
1: Grappig, waar blijf je nou?
2: Ja, toffe samenwerking. En zo'n samenwerking die dan ook lekker in je hoofd blijft hangen. Die tussen Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Deze week nieuw binnen op plek nummer 25. Zaterdagmiddag, het is 2 mei en we gaan ze weer aftellen. Gaan we doen tot 4 uur met de beste 25 hits van de afgelopen week van Eigen Bodem. En de lijst van deze week die kent 3 nieuwe binnenkomers. De eerste op 25 en de hoogste die komen meteen op plek nummer 19. Op 23, Mickey van Wijk. En daar blijft zij staan. Ze is ook singletrack geweest, inmiddels 8 weken geleden. Eerst op 24, een liedje die ook blijft staan. Ook singletrack geweest, maar dan 4 weken geleden. Gisby, dit is Dit Ben Ik.
3: Nummer 24.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

Mickey van Wijk en Onderweg naar jou. Blijf staan op 23 en blijven staan op 24. Dit ben ik van Gisby. De lijst van deze week die kan je natuurlijk ook weer mee gaan lezen. Dat kan online via unitynl.nl. En dan zie je op 22 een liedje die nieuw binnenkomt in de lijst. En ook een plaat dat als je hem zo meteen hoort, dat je hem waarschijnlijk de hele middag en avond mee blijft zingen. Het is de nieuwste van Pascal Redekker. Die heet Badkamerkraan. En die ga je horen na een tip van René Vroger. En René is de studio ingedoken met Waylon. En ik moet zeggen, daar is echt een verrassend liedje uitgekomen. De plaat heet Hoe de Liefde Gaat. En is een dikke tip voor de top 25. De

0: Ik zie dat dus wel voor me. Een soort van badkuip of misschien wel een zwembad. Niet met water gevuld, maar gewoon met bier. En als je dan zeg maar de tuinslang in dat zwembad legt of je zet dus de badkamerkraan open, ja, dan komt er gewoon wat bij. Een soort van tap, alleen dan in de badkamer. Nou, op zich wel grappig, toch? Badkamerkraan, deze week nieuw binnen op 22 van Pascal Redeker. En als tip en een liedje die vanaf aankomende week ook nieuw bij ons op de playlist staat, René Vroeger met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. Op 20, ik heb een ex-single track van Henk Dissel, Waterpas, voor je klaarstaan. Eerst op 21, een liedje die er 11 weken in staat, vorige week 13. En deze week een soort van vrije val voor Jesse Prins. Dit is 1%.
1: Nummer 21.

0: In de derde week gaat hij één plek omhoog van 21 naar 20. Henk Dissel, Waterpas. En Jesse Prins, hij zakt dan naar plek nummer 21 met 1%. Ik had afgelopen week Gino Schallenberg in de studio. En Gino is een nieuw talent, woonachtig tegenwoordig in Haarlem. En zijn eerste liedje is geen feestplaat, ook geen nederpopliedje. Nee, het is een hele mooie ballad. En ook nog eens een ballad met een boodschap. Hij is namelijk een paar maanden geleden zijn vader verloren. En zijn vader heeft hem min of meer aangemoedigd om te gaan zingen. Hij heeft een liedje opgenomen en hij zei, ja, ik moet dit gewoon eigenlijk doen. Een soort ode aan hem, dat vertelde hij ook meteen. De plaat heet Ik kon geen afscheid nemen en is meteen een waanzinnig mooie power ballad geworden. Een tip voor de top 25, de eerste officiële van Gino Schallenberg.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Sven Versteeg en Lange Frans. Deze week de hoogste nieuwe binnenkomer op 19 met Boevenpad. En deze was ook de single track bij Unity NL de afgelopen 7 dagen. Ja, ik moet zeggen, sowieso een lekker weekje voor Sven. Afgelopen week heeft hij namelijk zijn nieuwe auto mogen ophalen. Nou, dat is een mooie koets geworden. En gisteren, als klap op de vuurpijl, heeft hij ook getekend voor zijn droomhuis. Ja, met andere woorden, het gaat goed rondom de zaken van Sven Versteeg. En deze week dus nieuw binnen op nummer 19 in de top 25 van Unity NL. Gaan wij door met op 17 Danny de Munk en Heerlijk naar mijn zin naar de nummer 18. En daar vinden we het duet tussen Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. Dit is In mijn armen.
1: Nummer 18.

0: Hij staat er 4 weken in, vorige week 18, deze week 17. Danny de Munk en zijn jubileumliedje, omdat hij 40 jaar in het vak zit. Heerlijk naar mijn zin. En op 18, Samantha Steenbeek met Wesley Bronkhorst en In Mijn Armen. En dat liedje is singletrack geweest en gaat deze week omhoog van 20 naar dus plek nummer 18. Dries Groevink, ja, inmiddels een soort van cultheld is het geworden. De man van de gehaktballen, de man van de discipline en natuurlijk ook de man van Ik Kom Eraan, Route Soleil. Deze week is zijn nieuwste uitgekomen en ja, dat is echt een op- en top volksliedje geworden. Het heet Tante Jetje en ik ga hem je nu laten horen als tip voor de top 25. De man uit Amsterdam, dit is Dries Groevink.
1: De Unity NL tip voor de top 25.
2: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

Deze week blijft hij staan op plek nummer 16. Het is Mike Petersen met Dat Doe Jij. En die hoorde je in de top 25 van Unity NL. De radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Wij gaan snel door met deze week op 14 in het hart van Wesley Klein. Eerst op 15 Monique Smit en Ik Wil Je Helemaal. Nummer 5.

0: Amsterdam. Wesley Klein deze week op 14 met In het hart van. En op 15 Ik wil je helemaal van Monique Smit. De top 25 gaat zometeen door met de nummers 12 tot en met 1. En natuurlijk ook de bekendmaking van de nieuwe single track. Ik heb eerst nog een leuke tip. Met een bijzondere titel. Geen geld als John de Mol. Jesse J. Moore komt eraan. Eerst Bram Bongers. En Bram, ja, dat is ook een nieuwe zanger. Zijn eerste officiële plaat is echt waanzinnig goed ontvangen. Deze week gaat hij omhoog in de derde week. Van 14 naar 13. Dit is Ideale Schoonzoon.
1: Nummer 13.

0: dichterbij.activiets.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijnbaar Mans van de ANWB. Er staat file op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Deel 2 van de top 25 met in dit uur de bekendmaking van de nieuwe singletrack. En nu op 12 Amar, Al heb je niets.

0: Afgelopen week 9, deze week 12. En dat in de 11e week voor Ammar en Al heb je niets. De top 25 van Unity NL. Lekker in het weekend, midden in de meivakantie. En aankomende maandag en dinsdag, dan is het dodenherdenking en bevrijdingsdag. En zeker op bevrijdingsdag, dan zijn er de nodige feestjes eigenlijk altijd gezellig. En zoals het er nu naar uitziet, belooft het ook mooi weer te gaan worden. Temperatuur zo'n 15 à 16 graden en een heleboel zonneschijn. In dit uur de bekendmaking van de nieuwe singletrack. Ik heb een aantal tips en dus de nummers 12 tot en met 1. Met deze week op 10, Vincent, More Amor Por Favor. Eerst op 11, de man die over 2 weken met een nieuw liedje gaat komen. Dan heb ik het over Dave Dekker. Deze week op 11, dit is Monica.
1: Nummer 11.

0: Eén ding dat mag duidelijk zijn. De man, Marco de Hollander, die legt zijn fans echt ieder jaar volkomen in de watten met allerlei evenementen. Van hele kleine feestjes tot de grote sterrengala's, tot zijn verjaardagsshow, de grote zomershow. En afgelopen week is hij voor de eerste keer in dit seizoen gaan varen. En ook dan gaan er echt gewoon hordens fans met hem mee. Samen met de zangeres zonder naam op nummer 9, Eenmaal in je leven, een ex-single track. En daarvoor een tip voor de top 25 en een liedje die vanaf aankomende week nieuw te vinden is op de playlist Jari Hellegers en Vlam in de Pan. Op 7, André Hazes en Robert van Hemert. Ze blijven staan met Samen uit, samen thuis. Eerst op 8, Damien van Os. Dit is Diamanten Ring.
1: Nummer 8.

7 blijft deze week 7. Samen uit, samen thuis van André Hazes en Robert van Hemert. En omlaag van 4 naar 8, Diamantenring van Damien van Os. De lijst meelezen, dat kan natuurlijk online via unitynl.nl. En dan zie je dat we inmiddels aan zijn gekomen bij plek nummer 6. Mart Hoogkamer en Billy Dans. Gappie Sappie komt eraan. Eerst een zangeres afkomstig uit de Betuwe. We hebben een behoorlijke tijd niets van haar vernomen. En afgelopen week is haar nieuwste uitgekomen. En ook dat is zo'n echte lenteplaat geworden. Ik heb het over Marlane. Een tip voor de top 25. Dit is Lekker in mijn vel. De

0: Hoogkamer, Billy Dansen, Gappie Sappie. Afgelopen week nieuw binnen op nummer 17. En deze week stijgen ze maar liefst 11 plekken naar de 6e plaats. Gappie Sappie, nou ja, ook wel zo'n liedje die je gewoon lekker mee kan blijven zingen. En die hoorde je bij Unity NL in de top 25. Op 4 deze week, Alles wat ik zoek, John West en Lange Frans, die ga je horen. Na de man die in november een groot concert gaat geven. Inmiddels bijna uitverkocht in Amsterdam in AFAS Live. Guido van der Graaf, ex nummer 1 hit, dit is Eigen Schuld.
1: Nummer 5.

0: de Frans met Alles Wat Ik Zoek. Deze week één plek de goede kant op van 5 naar 4 in de top 25 van Unity NL. Gino Graus, afkomstig uit Den Bosch, heeft een eigen studio. Is daar altijd bezig met het maken van jingles en leuke introotjes. Daarnaast kan hij heel goed andere mensen imiteren en heeft hij ook zijn eigen muziekcarousel. En daar treedt hij op als DJ. Daarnaast is hij ook zanger en afgelopen week is zijn nieuwste uitgekomen. Deed ons een beetje denken aan de sound van Jan Smit. Gino Graus, het is een tip voor de top 25. Dit is Favoriete Kroeg.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Menno Graus en favoriete kroeg, een tip voor de top 25. En dan zijn we aangekomen bij het erepodium van deze week. Tijd voor de nummers 3, 2 en 1. En er is zeker wat veranderd in die top 3. Ja, een liedje die echt gewoon sky high gaat. Een liedje die heel hard gaat. En eigenlijk, je hoort niks anders dan dat men hem het ook waanzinnig gunt. Just in the Wild. Waarschijnlijk met Koningsnacht of Dag heb je hem ergens wel meegezongen. Het liedje Cheerio. Ja, het liedje gaat zo hard dat hij echt momenteel in alle hitlijsten staat. En bij ons staat hij er inmiddels 7 weken in. Vorige week nog op 11 en deze week dendert hij de top 3 binnen. Op nummer 3, Just in the Wild. Dit is Cheerio.
1: Nummer 3.

0: Afgelopen week 2, deze week 2. Sander Kwarten en de tapster uit Tijuana staat er in totaal 12 weken in. En daarvoor ook nog Just in the Wild en Cheerio. En hij gaat van 11 naar 3 in de 7e week. Het is de top 25 van Unity NL. En het is tijd geworden voor de bekendmaking van de nieuwe singletrack. De belangrijkste plaat voor de aankomende 7 dagen. Ja, deze man die draait al heel erg lang mee. Heeft heel veel albums gemaakt. Heeft heel veel hits op zijn naam staan. En af en toe, als hij niet op het podium staat, dan reikt hij ook nog wel eens een cheque met heel veel geld uit. Het liedje heet Route Soleil. Ja, waarschijnlijk gaat het zonnetje al bij je branden en dat lampje ook. En dat je denkt van ja, dat kan er maar eentje zijn. Dat is Wolter Kroes en dat klopt. Hij heeft hem te pakken, de belangrijkste plaat en de dikste tip voor de top 25. Het is de nieuwe singletrack voor de aankomende 7 dagen en die heet Route Soleil.
1: Dit is deze week de Unity NL singletrack. Wolter Kroes, Route du Soleil. Nieuwe muziek, hoor je bij Unity NL.

0: Je gaat hem de aankomende week heel veel horen bij ons op de radio bij Unity NL. Wolter Kroes, de single track, en die heet Route du Soleil. En dan de ontknoping, het einde van de top 25 op 2 mei. En die nummer 1, ja, die staat nog steeds op nummer 1. Maar ja, de grote vraag is, voor hoe lang nog? Samuel Welten met De Bankzitters en Uitslovers. Ze blijven daar staan en in totaal staan ze 8 weken genoteerd. Nou, de lijst rustig nalezen, dat kan online via unitynl.nl. En zometeen vanaf 4 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. En morgen dan hoor je de lijst nog een keertje, maar dan tussen 12 en 2 en non-stop. Voor nu, maak er een fijn weekend van. En dit is dus de nummer 1, Uitslovers van Samuel Welten en De Bankzitters.
1: Nummer 1.

0: actiefiets.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in perioden zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat met mij, het ligt een keertje.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Ja, ja, mensen. Kom dinsdag 5 mei naar het Bevrijdingsfestival op de Luifelbaan in Leiden. Met een gezellige jaarmarkt, foodtrucks, Leidse artiesten en kinderattracties op het 5 meiplein en Bevrijdingsplein. Zie ik je 5 mei bij de Luifelbaan?
2: Kom dat zien! Kom dat zien!
1: De Luifelbaan heeft het.
3: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

van mevrouwtje. Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Ja, ja, mensen. Kom dinsdag 5 mei naar het Bevrijdingsfestival op de Luifelbaan in Leiden. Met een gezellige jaarmarkt, foodtrucks, Leidse artiesten en kinderattracties op het 5 meiplein en Bevrijdingsplein. Zie ik je 5 mei bij de Luifelbaan?
1: Kom dat zien! Kom dat zien!
0: De Luifelbaan heeft het.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen. En ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: vond het heerlijk.
1: Dit is JulitiNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Ieder weekend is het feest bij JulitiNL.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale reef op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Judith.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Judith.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste feest en

0: frustrerend defibrillator of niet, want god man, een jeugd.
1: Dit is de JNL Party Night.
2: Ja, ja, mensen. Kom dinsdag 5 mei naar het Bevrijdingsfestival op de Luifelbaan in Leiden. Met een gezellige jaarmarkt, foodtrucks, Leidse artiesten en kinderattracties op het 5 meiplein en Bevrijdingsplein. Zie ik je 5 mei bij de Luifelbaan?
3: Kom dat zien! Kom dat zien!
2: De Luifelbaan heeft het.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht. En kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
5: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
1: De lekkerste feest...

0: Ja, ja, mensen. Kom dinsdag 5 mei naar het Bevrijdingsfestival op de Luifelbaan in Leiden. Met een gezellige jaarmarkt, foodtrucks, Leidse artiesten en kinderattracties op het 5 meiplein en Bevrijdingsplein. Zie ik je 5 mei bij de Luifelbaan?
1: Kom dat zien! Kom dat zien!
0: De Luifelbaan heeft het.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij Het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1 race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal.